Jan Verlieme van Kans Online, Hardies FM en ook op die zenders van jou stasie, 18 minuten na 7. Ons het daar geluisterd naar Niels die Kisse van Alta Clarence en ons het afgesluit daar met Joe F. Maar die helemaal afgesluit is genoeg naar Alta's muziek luister. En binnenkort natuurlijk alweer groet het, tijd wat zo vinnig aanstap. Altijd ook gevraagd voor Bachman Turner Overdrive's You Ain't Seen Nothing Yet. En dan iets om die bokken feeling aan te blazen. Vanavond gaan ons luisteren naar Robbie Wissels zijn nieuwe rugby song. En dat is natuurlijk daar die Alles voor die Bok. En dan gaan ons ook nog luisteren naar Radio Raps vanavond. Dat is wat voorlee hier in die volgende 10 minuten. Blijf er eens ingeskakeld liggen hier dit samen met mij. Die muziekkissen van Alta Clarence.

0: zo, kom ons dan aan die einde van die program. Natuurlijk, Wolima Winkel, Samadhan. Dank je voor allemaal kiezen van muziek. Ik heb voor twee nieuwe liedjes gespeeld nu. Friend Prince met Johan Doni en Diane Roux met Groet. Maar daarmee ga ik dan Groet. Zo, op je einde. Groet op hem. Met Diane Roux Groet ga ik ook veel Groet. En je aan bij mooi aan toe wees. Omdat dat die rugby beginnen een weekje later. Eerst hier bij 11 uur kant. Mag ik bokken winnen. Sluis zo. Dankbaar, ons bid maar vir hulle. Hou met duim vast. Wat het ook allemaal geweest. Maar ja, geniet die rugby. Jy gaan rugby kyk. En geniet die rest van jou naweek. Morgen is zondag. Ek kry weer voor die radio maandagmiddag om 4 uur. Vir die program Huiswaarts Sametuin. Heerlijke onderbroken muziek. Tot en met morgenochtend. En ja, ons neem die eerste deel daarvan tot middernacht. Noem ons gewoonlik natuurlijk zaterdag aan thuis. En daarna is het deernacht met Arties FM. En dan onthou morgenochtend om 7:45 die eredienst in die Dokse Dio Reslo gemeente. Al, hoop jy gaan een heerlijke aand, hè? Ons gesê het baie, dankie vir allemaal sy boodskappe, dankie vir die liekie versoeken, dankie vir die lekker gesels en die communicatie hier in Erlee, ons waardeer het. Kry op maandagmiddag weer voor die radio. Ek gaan vir jou groet, met ene keer net na die handelsbreek, Marula Boom is een pretty kabousie. Daarmee sit dan groetnis tot maandag. Van my kant af, geniet het en mooi bly.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie,

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, snotty. Awe.
2: Geen brieke.
3: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
2: Je luistert naar Sokkie. Tijd.